0: komt natuurlijk weer van de kant van Oekraïne. De gezanten reizen morgen eerst naar Moskou en dan zondag door naar Kiev. In Duitsland voert de politie een grootschalige klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt ervan verdacht achter de recente sabotages op het elektriciteitsnet te zitten en eiste de daden intussen op in een handgeschreven brief. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn al vermoedelijke springstoffen gevonden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen trekt aan de alarmbel na 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden. De gevallen situeren zich in de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Een belangrijk advies aan de paardeneigenaars: probeer de muggen weg te houden. Bij mensen zijn er voorlopig nog geen besmettingen met het virus vastgesteld. De 27-jarige Belgische modeontwerpster Julie Kegels heeft een van de meest felbegeerde onderscheidingen in de modewereld binnengehaald. Kegels won de LVMH-prijs, de award van de luxe groep boven merken als Dior en Louis Vuitton. Naast een geldprijs van €400.000 krijgt de jonge Belgische een jaar lang professionele begeleiding vanuit de absolute modetop. Radio Belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oossenen, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oossenen Steenweg.

0: De tweede verdachte is een jonge man met kortgeschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Oekraïens president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend om de Amerikaanse vredesmissie alle kansen te geven. Aanleiding is het bezoek van de gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, waar ze praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne de wapens tijdelijk neerleggen en Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Maar dit is een beetje een onverwacht voorstel en het komt natuurlijk weer van de kant van Oekraïne. De gezanten reizen morgen eerst naar Moskou en dan zondag door naar Kiev. In Duitsland voert de politie een grootschalige klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt ervan verdacht achter de recente sabotages op het elektriciteitsnet te zitten en eiste de daden intussen op in een handgeschreven brief. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn al vermoedelijke springstoffen gevonden. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen trekt aan de alarmbel na 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden. De gevallen situeren zich in de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Een belangrijk advies aan de paardeneigenaars: probeer de muggen weg te houden. Bij mensen zijn er voorlopig nog geen

de spiegel van jouw ogen vind ik de rust die mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oosene, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oosene Steenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kort geschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.

leven is. Wat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

verleden, tot de laatste schaamte van haar deinengleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, hoi.

zo wat zielig haar eenzaam bed opzocht. Was er niemand meer die haar bewonderend nakeek? Niemand die nog riep, maar op, maar menen hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar haar daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Van foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar incognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen ontsprong toen deze kreet van hop Marlene, hop Marlene, mooie buik en mooie benen. Hop Marlene, hop Marlene, hop Marlene, hoi. Hij heeft haar dan ook dadelijk tot zijn vrouw genomen en gaf een grote optocht vol pracht en praal. En het ganse volk stond wijven langs de straten buigend voor Marlene en haar koninklijk gemaal. Van viva Marlene, viva Marlene, met je koninklijke benen. Viva Marlene, viva Marlene, viva Marlene, hoi. Van op Marlene, blauwe bloed en mooie benen. Op Marlene, hop Marlene, hop Marlene, hoi.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend om de Amerikaanse vredesmissie alle kansen te geven. Aanleiding is het bezoek van de gezanten Witkov en Kushner aan Moskou en Kiev, waar ze praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne de wapens tijdelijk neerleggen en Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Maar ja, dit is een beetje een onverwacht voorstel en het komt natuurlijk weer van de kant van Oekraïne. De gezanten reizen morgen eerst naar Moskou en dan zondag door naar Kiev. In Duitsland voert de politie een grootschalige klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De man wordt ervan verdacht achter de recente sabotages op het elektriciteitsnet te zitten en eiste de daden intussen op in een handgeschreven brief. Bij een huiszoeking in zijn woning zijn al vermoedelijke springstoffen gevonden. Het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen trekt aan de alarmbel na 21 besmettingen met het Westnijlvirus bij paarden. De gevallen situeren zich in de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen. Een belangrijk advies aan de paardeneigenaars: probeer de muggen weg te houden. Bij mensen zijn er voorlopig nog geen besmettingen met het virus vastgesteld. De 27-jarige Belgische modeontwerpster Julie Kegels heeft een van de meest felbegeerde onderscheidingen in de modewereld binnengehaald. Kegels won de LVMH-prijs, de award van de luxe groep boven merken als Dior en Louis Vuitton. Naast een geldprijs van €400.000 krijgt de jonge Belgische een jaar lang professionele begeleiding vanuit de absolute modetop. Het belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.

0: West.
1: De gezelligste in de regio.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
6: Radio Oost-West.
5: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
7: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: De zon straalt uit je radio.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Aan de brug over de Leie in Oeselgem, op de grens met Oosene, is donderdag een man in het water terechtgekomen. Een grootschalige zoekactie leverde niets op. Het scheepvaartverkeer was lange tijd onderbroken. De man belandde iets voor 9:30 's morgens in nog onbekende omstandigheden in het water aan de brug langs de Oosene Steenweg. De zoektocht werd donderdag in de loop van de namiddag gestaakt en zal vandaag verder gezet worden. Maandag starten de ingrijpende werken aan de Mandelbrug op de grens tussen Wielsbeke en Dendergem. De brug wordt verbreed en uitgerust met een nieuw hangend dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten voor alle verkeer, inclusief ook fietsers en voetgangers. De politie en het parket zijn op zoek naar twee mannen die ervan verdacht worden 3 feiten van opzettelijke brandstichting en 1 feit van beschadiging aan een voertuig te hebben gepleegd in Deinze op 10 augustus van dit jaar. 1 voertuig brandde die avond effectief uit in de Lege Straat. De eerste verdachte is een jongeman met bruin haar en blonde mesjes. De tweede verdachte is een jongeman met kortgeschoren haar tot op de schedel. Wie meer informatie zou hebben over deze feiten, kan contact opnemen met de lokale politie. De gemeenteraad van Waregem heeft de aankoop van een perceel grond van 1500 vierkante meter goedgekeurd. De grond ligt ter hoogte van de Tomberg, vlakbij de lokalen van de Giro en de speelpleinwerking in Beverenleien. De stad trekt zo'n 300.000 euro uit voor de aankoop. De bedoeling is om de grond op te nemen in het openbaar domein en daar vooral extra speelruimte mee te creëren. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven, 056 60 21 79.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Autobestuurders moeten dit weekend rekening houden met ernstige hinder op de Antwerpse ring. Alheer Lantis meldt dat de oprit Deurne richting Gent en Brussel het hele weekend dicht is. Bovendien gaat tijdens de nachten ook de rechtstreekse aansluiting van de ring naar de E313 onherroepelijk dicht. Er zijn lokale omleidingen. Het dossier rond het vermeende seksuele misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt steeds groter. Parket van Limburg bevestigt dat er intussen al 6 officiële klachten zijn. Persmagistraat Bruno Coppa benadrukt dat justitie de zaak hoog en ernstig opneemt. Ook het zorgcentrum na seksueel geweld is ingeschakeld om de betrokken gezinnen te ondersteunen. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen vertrouwelijke documenten van de stad Berlijn te grabbel gegooid op internet. De buitgemaakte data bevatten onder meer loonbrieven en geheime documenten uit parlementaire commissies. De cyberattack vond plaats op 14 augustus. Omdat de stad Berlijn weigerde om het geëiste losgeld van 2 miljoen euro te betalen, hebben de criminelen alles gelekt. De VN hebben via een officiële resolutie beslist om een nieuwe wereldkaart als de internationale standaard in te voeren. De huidige en veelgebruikte Mercator-projectie ligt al langer onder vuur omdat die de verhoudingen vervormt. Zo lijkt het Afrikaanse continent op die kaarten veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De nieuwe kaart moet geografisch veel correcter zijn. In de Jupiler Pro League heeft landskampioen Club Brugge een moeizame overwinning geboekt tegen promovendus Lommel. Blauw-zwart won met 1-0 dankzij een own goal vlak voor de rust. Door de zege komt Club Brugge voorlopig mee aan de leiding te staan samen met Charleroi en AA Gent. Lommel blijft steken op plaats 8.
1: Radio
2: een droge, zonnige zaterdag, 23 graden. Ook zondag datzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot wel 27 graden, maar stijgt vanuit het westen ook de wisselvalligheid met kans op een plaatselijk onweer.
3: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West, Radio Oost-West.
4: Veel mooie muziek.
5: Gewoon.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
4: 24 uur per dag zijn we bij jou.
3: Radio Oost-West.
5: We're life on the farm, kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bittebier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door Ferm georganiseerd wordt, zal de stad Tielt zo'n 2.500.000 euro per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvang kwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formeel klacht in bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van de Vischerie. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.
6: Laat ons weten wat jij wil horen.
7: Vroeg maar aan.
6: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Amai, amai, amai. Zondags 25 graden en dan maandag tot 27 graden. Ongelooflijk. Het wordt weer warm, het wordt weer heet. En hier ook op de radio hoort het mooi weer vandaag. Zelfs, ja, we gaan er ook al aan beginnen. Want het is Vraag Maar Aan. Goeie voormiddag. Mijn naam is Jan Spees. En ik zit hier natuurlijk niet alleen. Sympathieke Cindy is hier aan de andere kant van de... Van de studio.
1: Van de tafel.
0: Van de tafel.
1: Dat kan ook tellen. Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alles oké?
1: Okay? Alles oké, okay, ja. Zoals het weer buiten, hè.
0: Ja, het zal wel zijn.
1: Maar liefst niet te warm, maar ja, dat gaan we dan nog een paar dagen moeten nemen, hè, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Het is feesten in vele dorpen, waaronder ook Wingen. Hè. Ja, het is hier Wingen schanst en danst, geloof ik.
1: Dus, ja, inderdaad.
0: Zowel, het begint vanavond om 5:00 en morgen ook, mm-hmm. Ja, dan de hoogdag met de grote... De zelfgemaakte karretjes die naar beneden... Een race naar de klok. Hè,
1: of ik ben eigenlijk wel benieuwd, eerlijk gezegd. Ik heb zo de foto's al gezien zo van het parcours. Ja, ik denk dat er toch wel een pittig bochtje in zit.
0: Ja, inderdaad. Het zal mooi zijn. En ik zie het helemaal zitten. En ja, er mag heel wat volk naartoe komen, uiteraard. En misschien gaan we al vooruitkijken naar 26 september. Want dan komt Trivocci naar Zwevenzeelen. Sven de Gent, Jan Wuitens en Michael Lanzo. Samenwerking met de gemeente Wingenen en Radio Oost-West. En daarmee gaan we starten. We gaan starten met een liedje van deze Trivocci. Je kan nog altijd kaarten bekomen. Hè? Slechts €15. En ben je min 26 jaar, is het amper €10.
1: Ja, en voor dat krijg je echt een aangename avond met van alles. Hè? Een lach en een traan en,
0: je wordt bediend
1: vooral
0: door...
1: mooie zang.
0: Je wordt bediend door de vele radio-dj's van Radio Oost-West. Hè?
1: Ja,

0: prachtig. He. Ze hebben uptempo muziek en ze hebben dat rustige muziek ook. Trivoci en die drie stemmen samen. Als je dat live ziet, wel, ik garandeer je, je krijgt er kippenvel van. Echt waar.
1: Ja, wel, en ze zijn niet zo bekend, hè, want dat horen we toch wel links en rechts. Van ja, wij kennen ze niet. Dat reden te meer om te komen luisteren en om jezelf te verwonderen van deze prachtige stemmen.
0: En straks begint terug Belgium's Got Talent. Dus Michael Lanzo is daar ook wel in winnaar van. Ja, dat is ook wel. Ja. Jan Wuitens is ook gekend van...
1: ook voor zijn fantastische stemmen.
0: Van machtige stemmen. En Sven de Gent heeft nog meegedaan aan The Voice. Voice van Vlaanderen. Dus was ook geselecteerd tot bij de laatste. Maar heeft het dan... ze wouden niet draaien, dacht ik. Hè? En ze hebben er al heel wat spijt van.
1: Ja, wel, ik denk dat Michael en Jan het heel goed gezien hebben om hem erbij te nemen. Want het is echt een prachtig trio.
0: Ja, dat zou wel. Weet je wie er nog gaan bijnemen? Dat is Nonke Jeff.
2: Nonke Jeff.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Hallo, Radio West team.
0: Goedemorgen. Alles oké daar?
2: Ja, alles is oké. Het zonnetje. En het gaat terug, ik hoor dat terug warm zijn.
0: Ja, heel warm terug, hè?
2: Oei, oei, amai.
0: De nazomer, Indian Summer, of hoe zeggen ze dat ook?
2: Nazomertje.
0: Ja.
2: Ja, maar september kan nog goed zijn, hè?
0: Ja, zeker. Ja,
2: ja.
0: Vertel eens, wat voor goed nieuws?
2: Ik zou graag een plaatje willen van Ventura El Bandido, hè?
0: Mm-hmm. Ja.
2: Voor mijn lief tante Mariatje, voor mezelf.
0: Mm-hmm.
2: Voor Janine Tak. Voor de oliebolders, want we moeten vanaf de noen gaan spelen naar de... Zwevegem.
0: Naar Zwevegem, ja.
2: Naar de kapart.
0: Kapart, ja.
2: Ja, een toernooi.
0: Mm-hmm. We gaan duimen.
2: We moeten zien dat we winnen, hè.
0: Het zal wel zijn, we gaan duimen, hè.
2: En dat is voor de oliebolders, dan de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten en cousins en tanten en onkels. En ook voor alle luisteraars en zieke mensen. En ja, al die medeleven met de radio.
0: Dat
1: is heel lief van u nog.
0: Dat zijn er heel veel. Wel, laten we op het gemak even luisteren naar deze El Bandido. Hè?
2: Ja.
0: Dank u wel, hè.
2: Ja, dat is dank u.

0: El Bandido, maar we hebben een andere meneer aan de lijn. Geen Bandido hoor, maar een vriendelijke meneer uit Petem. José Madou.
1: Ja, dat is ik.
2: Goedemorgen, José. Goedemorgen.
1: Ja, wat een goede morgen. En uit Maoeble begin dat.
2: Ja.
1: Dat boven zijn dieren.
2: Dat zeker, dat zeker. Is daar bij u ook zonneke die schijnt? Of,
1: Het zonneke, ja, als kom van huis ook. Maar ik zie dat zonneke in mijn rits dat een beetje overtrekt.
2: Ah ja. En zijn het witte wolkjes of zijn het donkere wolken?
1: Maar ja. Dus ook al zei tussen de twee.
2: Tussen de twee.
1: Ja, tussen de twee.
2: Ah, wel, ça va. En hij had de plaatje... Je wou graag een accordeonplaatje horen, hè?
0: Van de Sunsets, ja.
2: Ja. Ah, wel, we zijn aan het kijken voor eentje van de Sunsets. Maar anders mogen we al zeggen voor wie dat allemaal bedoeld is. Wacht.
0: Ik heb... Jij doet de wolken verdwijnen van de Sunset. Een accordeonplaat, hè?
1: Ah, dat is
0: wel
1: goed,
0: hè. Ja, voilà. We waren bezig over de wolken, dus ja.
1: Ja.
0: Voilà.
1: En wat zou ik zeggen? Speciaal voor aan de klap, hè. Meneer Stutsepot, Noostermoond.
0: 8 november. Zondag 8 november is het herfsthappening en dus met Hutsepot en opendeurdag van de radio. Zondag 8 november.
1: Maar dan moet je dan tot mee.
0: Ja.
2: Maar er gaat wel nog reclame passeren, hoor, op tijd. Je gaat het zeker niet missen.
1: Ja,
0: daar
1: leek niet van.
0: Jawel. Vanaf Trivocci, dus vanaf 26 september, zullen de kaarten beschikbaar zijn voor het herfsthappening. Hè?
1: Ja, hij weet het wat je moet doen, hè.
0: Ja, dat kom in orde. Goed, vertel eens.
1: Ik ga een baan bouwen, hè.
0: Ja.
1: En zo gaan een plaatje in van de Sunsets. En nu zijn we gekomen. Ook voor mijn vrouw, ook voor kinderen. En kleinkinderen en achterkleinkinderen.
0: Mm-hmm.
1: Ook voor Jacqueline Priem. Ook voor Jeannette Mayeux, dat is mijn vrouw en zuster.
0: Mm-hmm.
1: Ook voor Christiane de Buijs. Ook voor Erik Spriet en vrouw Rita. Ook Geert Madou en zijn vrouw Mariana. Ook voor Albert Klaus en vrouw Rosette. Ook voor Zara Schoonhart en zijn vrouw Denise. Ook voor Wifi Bertram en zijn vrouw Diana. Ook voor Frans de Man en zijn vrouw. Ook voor Petanka, die ja een plaatje doet en leert het. En voor haar man ook. Ook voor Hans Oost-West-team.
0: Ja?
1: En dat plaatje vooral ook. En zo'n antwoord. En ook voor onze verplichtingen van immens.
0: Oké.
2: Ja.
0: Voilà, dat is allemaal. Dat heb je geen één vergeten. Hè? We gaan even luisteren naar heerlijke accordeonmuziek van de Sunsets.
1: Ja.
0: Oké, bedankt hè.
1: Ja, zeker. Bedankt hè.
0: Dag.
2: Dank je zo weer.
0: Ik kan nog altijd bellen voor groetjes en verzoekjes. Ons nummer is nog steeds 051 48 49 50. Hier zijn de Sunsets.

0: Ja.
1: Jij doet de wolken verdwijnen. En we hebben al terug iemand aan de lijn. Ja, onze Lex Harling van de radio, dacht ik. Hè?
0: Die doet ook de wolken verdwijnen, hè? Met zijn kennis.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik heb hier ook het gordijn wolken weggetrokken en daar komt alleen maar helderblauwe lucht tevoorschijn.
1: Ah, voilà, dat, zo moet het zijn.
2: Ja, zeker.
1: Vertel eens, Dennis.
2: U zegt?
1: Vertel eens, Dennis, wat voor goed nieuws?
2: Ja, ik heb een kleine anekdote te vertellen van een viertal jaren geleden. Toen zat Katrien en Steven in de uitzending.
1: Amai. Dat weet je nog.
2: Ja, zeker. Zeker alsof het gisteren was.
0: Het heeft een blijvende indruk nagelaten.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Wel, het ging hem daarover dat ik op YouTube zat en er komt daar plots iemand die een nummer gebracht heeft. Een Stefan Sanchez is een jong gastje uit Nashville, Amerika. Uh-huh. En die is volledig in de wolken van de jaren 60 muziek.
0: Uh-huh.
2: En in het filmpje brengt hij alles tot in detail van de jaren 60. Het kapsel met de haarkuif, het lederen vestje met het kraagje omhoog, een knalrood hemdje aan, de lakee blinkerschoentjes. En in zijn videoclip heeft hij een Cadillac in de studio gezet met een lookalike van een zeer mooie madame op de kapot, die de haren in de wind heeft door een ventilator die aanlegt, omdat er in die tijd nog niet kon gefilmd worden al rijdend. Uh-huh. En al die details kan je zien in die videoclip. Ik vond dat prachtig. En als je naar het nummertje luistert, ook al is het een hasje van 19 jaar, dan word je zo naar de jaren 60 gecatapulteerd. En ik had dat verhaal uitgelegd aan Katrien, en dat die jongen 19 jaar is. Ja. En Steven onderbreekt en zegt, meneer, mag ik een keer naar uw leeftijd vragen? Ik zeg, ja zeker. Ik zeg, ik ben een 50-plusser.
1: Ja.
2: Oei, Katrien heeft me net verteld dat je 19 jaar bent. En Katrien buldert in het lachen en zegt, Steven, het is de artiest die 19 jaar is die het nummer zal brengen.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Dat was zo een klein hilarisch momentje en ik dacht, oh, dat is toch leuk om een keer naar de radio te bellen.
1: Ja, dat is wel, ja.
0: Wel, ik heb hem ondertussen een keer gegoogeld, hè, want ja, soms heb je namen, maar kun je daar niet altijd iemand op plakken. En inderdaad, hij mag er inderdaad ook wel zijn, hoor.
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Ik zag ook het filmpje en ik dacht, wauw, een jongen van 19 jaar die zo in de mood is van de jaren 60.
0: Ja.
1: Uh-huh.
2: En dat hij dat dan, hoe dat hij dat nummertje brengt, is ongelooflijk mooi. En daarom dacht ik, oh, dat ga ik een keer vragen als we dit nummertje kunnen horen voor de luisteraars.
1: Ja. Zou wel zijn.
0: Wel, hij staat sowieso al klaar voor u, Dennis.
2: Ja, oké. Okay. Maar ik heb nog een kleinigheid te vermelden in verband met 8 november.
1: Ja, vertel maar.
2: Ja, ik heb dat in de agenda geschreven om het zeker niet te vergeten als zijnde first date met Cindy.
0: Oh.
2: En ik denk van het te doen zoals in de romantische films, ik denk dat ik een witte roos uit mijn vijf heb gezien.
0: Ja, maar weet, ik heb een polo aan van Radio Oost-West, die kan niets op mijn borstkas spelden of zo. Hè.
2: Nee. Maar nee, jij moet anoniem blijven, maar ik denk als je dan iemand ziet met een witte roos in zijn bijzakje, dan weet je dat er extra dingen in de zaal is. Hè.
0: Ja, en een kleine kanttekening, hoe zit dat met je vrouw? Want ik heb wel geen zin om een bras te krijgen met haar.
2: Maar misschien doen we het alles weer eentje aan, dan zijn we zeker herkenbaar.
0: Ah ja, oké, Samma.
2: Dus, en moest het nu zijn dat Jan mij eerder ziet dan u,
0: dan weet Jan
2: dat er romantiek in de lucht hangt.
1: Dat stuur ik je weer naar buiten, hè.
2: Vandaar dat ik het met verzaagde omstandigheden aanbreng, Jan.
0: Goed. Oké, top.
1: Laten we genieten van Stefan Sanchez. Until I Found You. Bedankt voor het telefoontje, hè.
0: Dankjewel, Dennis. Tada.
1: Dag. Thank you.

0: Ja.
1: Tot de laatste noot, ja.
0: Maar ja. En inderdaad, ik snap het, als je het liedje hoort ook, ja, word je inderdaad zo naar die 60 ja. vibes, jaren 60 vibes teruggekatapulteerd.
1: Het was een hitje in 23, die Stefan Steintjes. Maar we hebben er sindsdien niet meer van gehoord, hè?
0: Ik denk het niet.
1: Nee, maar... Dan...
0: Maar ja, dat wil niet zeggen, hè.
1: Dat wil niet zeggen. Nee. We gaan naar Kuurne, dacht ik, hè?
0: Ja, inderdaad. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, het is David Huizen uit Kuurne.
0: Dag, David.
2: En om nog even in te pikken, inderdaad, je hebt zo, ik heb me een tijd, over een jaar of 30 heb ik me laten vangen, toen dat Faya Cornelis het nummer Steven Meun bracht.
0: Mm. Ja.
2: Dat nummer klonk ook alsof dat het een nummer uit de jaren 70 was, en het kwam eigenlijk uit het jaar 90.
0: Ja.
2: Het nummer Help Me Out van Tyler Bolgame, dat klinkt jaren 50, hè? Als je het nummer, kun je dat wel kent, Help Me Out van Tyler Bolgame.
1: Niet direct.
2: Van, ja, vorig jaar, want dat klonk ook een beetje alsof het uit de jaren 50 kwam. Je hebt zo van die nummers, hè?
1: Ja.
0: En misschien is dat juist wel leuk dat er soms liedjes zijn die niet echt in de tijd thuis horen, maar die toch wel u even terugnemen naar vroeger eigenlijk, hè?
2: Ja, want ik ging naar school en ik was jaar of 20 en toen van ik kon deel, ze nummer Stay With Me en ik was aan het luisteren en ik dacht van, ja, dat is nummer het jaren 70 zeker, uit de disco-periode, uit jaar, ik heb dat de tijd van Gloria Gaynor en zo, ik dacht van, ja. Die van Elliman of Thelma Houston, ik dacht dat wel houdt die. En dat bleek voor jou Cornelis te zijn. En dat dacht, hè? Dus ik kan soms laten vangen, dus ja.
0: Ja, kijk.
2: Dat is wel leuk.
0: Ja.
1: Uh-huh.
0: Kijk, maar je hebt iets anders klaarstaan voor ons, hè?
2: Ja, een keer een nummer van iemand die nu, ja, ook jaar of 69 moet zijn, denk ik. Frank Boeien, maar een speciaal stemgeluid. Een man die ook al, ik heb hem ook al live gezien. Zeer goed ook. Hij heeft vinden, ja, met zijn, ik dacht van. Een keer niet te kiezen voor Kronenburg, Park, Covarista, Linda, Winter. Dat is dan een keer van zijn zoonnummers te nemen, met een mooie tekst, Paradijs.
0: Ja. En je hebt geluk, we hebben de live versie klaarstaan.
2: Fantastisch, want de live versie is goed, hè. Dat je het publiek ook laat meezingen, fantastisch, hè.
0: En wel, we gaan nu terug katapulteren, Dennis, naar het live optreden.
2: Dennis was voor mij.
0: Oh, sorry. Oh, maar kijk, dat is al de tweede keer dat jullie dat doen, hè. Jullie bellen dan zo kort naar elkaar, en dan...
1: Ik denk, Dennis,
0: het begint... Ja,
1: waar het hart van vol is...
2: Dennis is ook in muziek, je hoort dat ook, die man is ook... Hij past niet door muziek, en dan, zoals ik, en dan volg je dat, en dan zoek je daar dingen van op, en dan...
1: Ik zie Dennis nu schaterlachen achter zijn radio.
0: ja, ik ook, ja, eigenlijk wel. Ja, ik ga dat mogen horen, hè, de volgende keer. Ik ga dat mogen horen, hè. 9 op de 10 heeft hij dat ondertussen al genoteerd, en volgende keer dat ik hem ga horen, gaat... ga ik het moeten horen.
1: Ja, ik denk...
2: Of dan maar eens, ik zeg dat dingen in de wereld van dan.
0: Ja, het is dat.
1: Ik denk dat hij de roos gaat aanvragen. Maar goed, dat zien we wel.
0: Oké.
1: Paradijs.
2: Ik heb best wel kunnen lachen en zeggen, want het leven is al serieus.
0: Ja, het is dat.
1: Het zal wel zijn. Laten we genieten van Frank Boeien en Paradijs.
2: Dankjewel en allemaal een fijn weekend en een fijne week.
1: Oké, dankjewel hoor.
0: Dankjewel. Dag.

0: Tot de laatste noten. Deze van Frank Boeieren en Paradijs. Mooi, mooi. Heel mooie keuze van wie was het terug?
1: Van David.
0: Van David, ja.
1: Maar ja, David, Dennis, ja, ja, op den duur. Als ze naar elkaar bellen, het is misschien beter dat daar zo... Ja, nog een plaatje extra tussen zit of zo, dan gaat dat beter voor mij.
0: We hebben nog een vaste luisteraar, niet aan de telefoon, maar dat is Ria van Tuinen, die belt ook altijd. Ja, vertel eens.
1: Zij is altijd de eerste om te bellen. Hè. Zij zit echt te wachten. En wij zitten natuurlijk te wachten op haar verzoekje. Hè. En dat
0: vertel
1: was
0: maar.
1: Deze ochtend niet anders. Zij vraagt, ik heb mijn beste vriend verloren aan van Marianne Weber. En dat is voor de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Olivia, Nathan en Mila, voor alle leden van Samana Sint-Lois Vijve, alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West en in het heel bijzonder natuurlijk voor Karintje uit Samenwakken.
0: Marianne Weber komt eraan naar dit.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
4: Jij vraagt, wij draaien.
5: Vrogmorgen. Radio
6: Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: Uit 2006, deze Marianne Weber. Ik ben mijn beste vriend verloren. Dacht... Wordt ook regelmatig aangevraagd, hè?
1: Ja, maar ik dacht dat die ouder was. Dat nummertje.
0: Nee. Ja, het is al 20 jaar geleden, hè. We zijn 26, hè. Cindy, we zijn 26.
1: Ja. Ja.
0: En iemand die nog ouder is, dat was Elvis Presley. En die staat nu klaar met een live versie van Polk Salad Annie.
1: Ja. Jean uit Schuiverskapelle, die vraagt dit plaatje aan voor alle luisteraars van Radio Oost-West, voor de zieke mensen en iedereen die van mooie muziek houdt. Bedankt daarvoor. En ja, sorry, nee, het is niet Jean, ja, het is niet Jean die het aanvraagt, het is via het e-mailadres, maar het is denk ik Annie die het aanvraagt voor haar man. Ja, mijn excuses, want het is soms niet altijd duidelijk als er met een ander e-mailadres wordt verzonden. Maar ja, het is in ieder geval voor Jean bedoeld en het komt van zijn vrouwtje.

0: Oeh.
1: Dank je.
2: Het blijft nog. We zijn nog even aan het meeluisteren.
1: Dank je, thank you very much.
2: Ja? Wat heeft u nog te zeggen?
1: Just gives me a little time to breathe, folks. It's a...
2: is...
1: What you got on, you mind?
2: Is het een aardig?
1: It's tough way to make a living, boys, I'll tell you. Thank you. Honey, don't get physical. I've already kissed you. You've already had it. Just hang loose, everybody. We'll get it. Okay. Come on.
2: Ja, dat is een live uitzending.
1: Before.
2: Ja, dat is inderdaad live van onze Elvis Presley. Ja. En hij was een beetje buiten adem, hè?
3: Ja, maar ik denk als... Ja, je weet ook niet het hoeveelste liedje dat was dat hij al gebracht heeft, hè, Jan. Ja, voor hetzelfde geld is dat alleen... Ja, is dat zijn 20ste liedje, bij wijze van spreken. Ja, dan denk ik... met zijn tempo van liedjes soms, dat wel een keer zou kunnen. Dat hij buiten adem was.
2: Vlieg met me mee. Naar waar?
3: Ik weet niet. Waar wil je naartoe?
2: Oh, dat is allemaal gelijk.
3: Daar. Maar niet op mijn kosten.
2: Misschien op de kosten van Chancy.
3: Wie weet. Vanwege zangeres Chancy en mezelf. En mezelf is dan Peter van Heulen uit Grammenen. Wensen we Katrien, de radiomoeder, een hele gelukkige verjaardag toe. Vandaar ook Vlieg met me mee, speciaal voor de jarige en alle luisteraars en radiomakers. En inderdaad, ja, wij hebben een jarige bij ons in het team zitten, hè, deze week. Of we hadden een jarige.
2: Ja, onze Katrien was jarig, ja. Hè? Proficiat, Katrien. Ja.
3: En Peter en Chancy hebben daaraan gedacht.
4: Radio Oost-West.
5: 24 uur per dag zijn we bij jou.
4: Gewoon.

0: Vlieg met me mee van deze chantie. En wie vliegt er aan de telefoon? Het is onze lach van Tatanka.
1: Goedemorgen, Jan en Sandy.
2: Dag Tatanka.
0: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sjalko en Kebaal. Ik heb vanmorgen een leuk plaatje hier, zodat we vroeger veel op gedanst zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus thank God, I'm a country boy van John Denver.
0: Ja, heel mooi. Dat is een nummertje van mijn geboortejaar.
1: Is het waar?
0: Ja.
1: Allee. Ik ken dat al lang, hè.
0: Ja.
1: Ik zou dat graag aanvragen voor mijn vriendje Tom Dooley.
0: Mm-hmm.
1: Voor kinderen en kleinkinderen. Voor José Madou en zijn vrouwtje. Want ik heb vanmorgen een plaatje gekregen ook. Voor ik en mijn vriendje. Voor mijn vriendin Kathleen van Zwevenzeelen.
0: Mm-hmm.
1: Mijn haakvriendin. Mm-hmm. En voor alle luisteraars. Voor jullie, Jan. En,
0: dank u wel.
1: En Sandy. En voor heel Radio Oost-Twaars-team.
0: Dat vergeet er niemand, hè.
2: Ja.
1: Nee.
0: Dat zal wel zijn.
2: Dat is het gemakkelijkste.
1: Het plaatje.
0: Het zal wel zijn. Weet je wat, we gaan even zwijgen en je mag het zelf aankondigen.
1: Oh ja, oei.
0: Je mag het zelf aankondigen. Ja. Kijk, voilà. Het is nu allemaal voor jou. Zeg maar.
1: Ja, ik ga het plaatje aanvragen van Thank God I'm a Country Boy van John Denver.
3: We're life on the farm, kinda laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy.

0: Thank God I'm a Country Boy. En we hebben nog eentje voor de tijd zijn van 11 uur. Ze vertel maar hoor.
1: Ja, mijn papiertje. Anders ga ik het niet weten. Petra de, van ja, De Ven, veronderstel ik, vroeg voor haar mama, heb je even voor mij aan?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 11 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws. Autobestuurders moeten dit weekend rekening houden met ernstige hinder op de Antwerpse ring. Bouwheer Lantis meldt dat de oprit Deurne richting Gent en Brussel het hele weekend dicht is. Bovendien gaat tijdens de nachten ook de rechtstreekse aansluiting van de ring naar de E313 onherroepelijk dicht. Er zijn lokale omleidingen. Het dossier rond het vermeende seksuele misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt steeds groter. Parket van Limburg bevestigt dat er intussen al 6 officiële klachten zijn. Persmagistraat Bruno Coppa benadrukt dat justitie de zaak hoog en ernstig opneemt. Ook het zorgcentrum na seksueel geweld is ingeschakeld om de betrokken gezinnen te ondersteunen. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen vertrouwelijke documenten van de stad Berlijn te grabbel gegooid op internet. De buitgemaakte data bevatten onder meer loonbrieven en geheime documenten uit parlementaire commissies. De cyberattack vond plaats op 14 augustus. Omdat de stad Berlijn weigerde om het geëiste losgeld van 2 miljoen euro te betalen, hebben de criminelen alles gelekt. De VN hebben via een officiële resolutie beslist om een nieuwe wereldkaart als de internationale standaard in te voeren. De huidige en veelgebruikte Mercator-projectie ligt al langer onder vuur omdat die de verhoudingen vervormt. Zo lijkt het Afrikaanse continent op die kaarten veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De nieuwe kaart moet geografisch veel correcter zijn. In de Jupiler Pro League heeft landskampioen Club Brugge een moeizame overwinning geboekt tegen promovendus Lommel. Blauw-zwart won met 1-0 dankzij zijn own goal vlak voor de rust. Door de zege komt Club Brugge voorlopig mee aan de leiding te staan, samen met Charleroi en AA Gent. Lommel blijft steken op plaats 8.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
3: Een droge, zonnige zaterdag, 23 graden. Ook zondag datzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot wel 27 graden, maar stijgt vanuit het westen ook de wisselvalligheid met kans op een plaatselijk onweer.
4: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
5: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Vroegmorgen
2: op Radio Oost-West.
4: Dit is Radio Oost-West.
6: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Ja, als daar zo'n speciale betekenis achter zit, als dat zo'n verdoken verwoording voor iets is.
1: Nee, dat zegt men altijd na de zomer, als het mooi weer is, na de zomer noemen we dat een Indian Summer.
0: Dus okay.
1: En daarmee, met het nu mooi weer wordt, was het een gepast nummertje, dacht ik. Dus Indian Summer is in feite een mooi weer, of nog eigenlijk een mooie nazomer weer.
0: Ja, een mooie naadloper.
1: Mooie nazomer is dan Indian Summer genoemd. Ah. Voilà, bij deze terug bijgeleerd. Okay. En dat verdient een roosje van Dennis? Nee.
0: Want het is een rode roos, het is geen witte roos.
1: Rood zijn de rozen, ja, dat komt van Semina Rossi.
0: Ja, inderdaad. We hebben een jonge dame aan de lijn gehad en dat is onze radio-oma Hilda. En zij vraagt dit verzoekje aan voor haar kinderen, haar schoonkinderen, haar kleinkinderen en achterkleinkinderen, voor al het personeel van Deken Dallas Rusthuis. En alle bezoekers, dus de mensen die bij haar op bezoek gaan. Dat hoor ik in haar stem, dat doet haar heel veel deugd en daar heeft ze heel veel aan. En ze doet ook de groetjes aan de luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En volgende week is er blijkbaar iemand jarig, want Geert Biljet uit Zwevenzele is volgende week jarig. En die moesten we ook heel veel groetjes overmaken van haar.
1: Semina Rossi, rood zijn de rozen.
2: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.

0: Ja.
1: We hebben er nog muziek. En weet je weer ook, af en toe eens aangevraagd wordt.
0: Niet zoveel.
1: Dat is een zekere Marco Schuitmaker. Nee, het is niet Engelbewaarder nu van deze keer. Maar Luzu. Luzu. Luzu, de nieuwe hit van Marco staat klaar.
0: Ja, Serge uit Dentergem, die wenst Martien de Smet uit Zulte een hele dikke proficiat. Want zij is bijna 8 maanden gestopt met roken. Dus dat kan al tellen, hè. 8 maanden gestopt met roken. Ja. Dat is al heel mooi. Ik zou zeggen, zeker blijven verder doen. Verder wenst hij ook Katrien een hele gelukkige verjaardag toe. Doet hij de groetjes aan jou en mij.
1: Ja?
0: En ook de rest van de bende schrijft hij nog. En hij heeft een beetje last nog om te schrijven, omdat hij, hij zit nog altijd in de plaster. Hè. Dus dat is niet zo gemakkelijk voor hem om te typen en te doen. Dus, het is heel goed gelukt hoor, Serge. Uw verzoekje is heel goed toegekomen bij ons.
2: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West op verzoek. Vroeg morgen. Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou.
3: Gewoon gezellig.

0: voilà, Marco Schuimaker. En vanavond gaan we Loesoe. Ja.
1: En nog een kleine correctie. Het is 1 jaar en 8 maanden, dus het is zeker al de moeite dat ze gestopt is met roken, ons Martin. Dus kleine correctie daarvan.
0: Dus al 20 maanden.
1: Ja, voilà. Ja, ja, oké, omgerekend 20 maanden, ja, juist.
0: Jannes, dat gevoel van samen zijn.
1: Voor de familie van Lerbergen de Meijer uit Waregem, voor Stefanie en Bram, voor Dimitri en Sophie en de kinderen Leon, Marten en Hervé. En dat komt van Johan van Lerbergen uit Waregem.
0: Komt eraan naar dit.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
5: Oost-West op verzoek. Vroeg morgen.

0: dat gevoel van samen zijn. En dat hebben wij elke dag hier op de radio, hè Jan?
1: Ja, we zijn 24 op 24, 7 op 7 bij jullie in de huiskamers. Dat is toch onze betrachting. We proberen dat zoveel mogelijk te behartigen. Het kan natuurlijk zijn dat er ergens een technische panne is dat we even uit de eter zijn. Maar we hopen dat zoveel mogelijk radiouren voor jou ter beschikking te zijn.
0: Ja, en je spreekt er van de huiskamer. De huiskamer, dat staat in een huis. Wist je dat?
1: Ja, meestal wel.
0: Meestal wel, hè. Wel, het volgende verzoekje is van Caroline Verkest uit Zwevenzelen. Hallo, ik vraag graag dit toepasselijke plaatje aan voor moeder Hilda en heel onze familie. Groetjes van Caroline. En zij vraagt dus Madness met Our House aan.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Our House in the Middle of the Street. En mooi, mooi. En nu komt er een heel mooie plaat aan van Marva.
1: Ja, want in een huis worden ook altijd mooie herinneringen gemaakt, natuurlijk.
0: Ja.
1: En het zijn die herinneringen die Marva bezingt. En dat komt van Jean-Marie uit Bissegem. En hij doet de groetjes aan ons. En aan DJ Joke, aan Christine van Hoven, alle medewerkers en luisteraars van dit prachtige radiostation, aan allen die deze week jarig zijn, aan alle eenzame en alle zieke mensen een stevig hart onder de riem.
0: Wel, laten we nu even genieten. We gaan hem tot de laatste noot draaien. Eventjes wat rust en genieten van deze van Marva.

0: Ja, en ondertussen gaat de telefoon al. We gaan die even op de wachtlijn zetten. Ja, maar we wouden dat toch tot de laatste noot laten horen. Deze herinneringen van Marva. En wat we nog niet wisten en nu wel al weten.
1: Ja, maar ik wil nog heel even verder op die herinneringen. Want het is vandaag voor sommige mensen een heel speciale dag.
0: Ja, ja.
1: Met heel veel mooie herinneringen aan.
0: Ja.
1: En dan ga ik je laten verder.
0: Een trouwverjaardag bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En ja, iemand waar we het niet van verwachten, maar die blijkbaar ook zelf kan zingen.
1: Ja, want het nummer dat aangevraagd wordt, werd live door deze persoon in kwestie gezongen op de huwelijksmis 34 jaar geleden.
0: En op zijn eigen huwelijksmis.
1: Op zijn eigen huwelijksmis. En dan heb ik het namelijk over onze eigen collega Jo de Groot.
0: Jo de Groot, ja.
1: Hij is vandaag 34 jaar met zijn vrouwtje getrouwd. 34 jaar geleden gaven zij elkaar het jawoord en hij heeft daar nog geen moment spijt van gehad, zegt
0: hij. Heel mooi, heel mooi.
1: Hij vroeg dan ook speciaal aan Elvis Presley, The Wonder of You.
0: Ik zou vragen aan Jo en zijn vrouwtje. Maar even de stoelen aan de kant zetten en geniet nog even van deze Elvis Presley. En voor Jo misschien nog een extra bericht. Binnenkort startig in oktober Hoogweg 16. Als we nog iemand zoeken om te zingen, wel, ik heb al een kandidaat.

0: Ja, ik denk dat daar toch een slootje gedanst geweest is. Ten huize Jodengroot, denk ik.
1: Ja, het is al een heel mooi nummer. Van 1970 is het nummer al. Van Elvis Presley. 34 jaar getrouwd.
0: 34 jaar getrouwd, ja.
1: Dat is van 92.
0: Dat is al een mooie tijd samen. En niet alleen een mooie tijd samen, maar Mooie Blauwe Ogen staat klaar op dit moment van Django Wagner. En dat is een verzoekje van Joost en Darlin uit Tielt. En zij vragen het plaatje voor radio-oma Hilda van de Wegen, kinderen, kleinkinderen en alle bewoners van het rusthuis Teken Daras. Ook voor al het personeel daar, voor Anneke en Gabriel, voor Erna en gans het fantastische Radio Oost-West-team. Bedankt voor de mooie muziek.
1: Komt er zo dadelijk aan.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
4: Radio Oost-West.
5: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.
6: Kijk je in je

0: Django Wagner is een ambiancemaker. En je hoort wel, het was ergens een live versie van Mooie Blauwe Ogen. En de volgende meneer is helaas niet meer, maar heeft heel wat muziek achtergelaten. Ja. Heeft zelfs, hij had 7 zonen, dacht ik. Hè? Vader Abraham had toch 7 zonen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is toch een liedje van vader Abraham. Maar het is niet dat nummertje, het is ook niet het Smurfenlied, want dat is ook nog heel bekend. Maar Ga Nooit Meer Van Huis. Prachtig nummer, die dan later ook nog gecoverd is door Christophe. Maar we gaan de versie draaien van vader Abraham.
1: Ik denk dat de meeste mensen vandaag zo een beetje naar het warmen van de thuissituatie teruggrijpen. Hè. We hebben nu Ga Nooit Meer Van Huis. We hebben daar juist Our House gehoord. Dus ja, we blijven een beetje in een mooie, warme, huiselijke sfeer.
0: Met blauwe ogen.
1: Ja, niet iedereen heeft blauwe. Wel met rode rozen.
0: Ja.
1: Het is een verzoekje dat we binnenkregen van Anneke uit Wielsbeek voor haar ventje Bruno, voor jou en voor mij. Jan, voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West, voor Frankie de Smul en kinderen, voor Tatanka en voor Steven.
2: Jij vraagt, wij draaien.
3: Vrogmorgen. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50. Radio Oost-West.
2: 24 uur per dag zijn we bij jou.
3: Gewoon gezellig.

0: Zijn echte naam is Pierre Kartner, maar het beter bekend onder Vader Abraham. Ga nooit meer van huis. Ik ben een beetje in de war, want het volgende liedje staat er: je hoeft niet naar huis vannacht. Ja, wat is het nu eigenlijk?
1: Ja, maar je mag wel van huis gaan bij Vader Abraham, maar je moet altijd zeggen: ik hou zoveel van jou, voor je vertrekt. En bij Marco Borsato wilt het gewoon zeggen van: je moet niet naar u thuis gaan, blijf maar bij mij vannacht.
0: Dat is natuurlijk al een heel andere insteek.
1: Ja, de insteek is een beetje anders.
0: Nu begrijp ik het. Dankjewel.
1: Lucas uit Tielt vraagt deze plaat aan: je hoeft niet naar huis van Marco Borsato. Voor alle collega's van de afdeling Slagerij De Weert in Tielt. Ik denk dat daar een leuke ambiance gaat zijn.
0: Het zal wel zijn.
1: Op dit moment.
0: Marco Borsato.
2: Radio Oost-West.
3: Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien.

0: Nee, je hoeft niet naar huis, nee. Je mag nog even blijven. Wij blijven ook trouwens nog eventjes tot 1 uur deze middag. En ik denk dat wij dan na 1 uur onze radiocollega Maarten gaan hebben met Ziezo Zaterdag.
1: Ja. Dat klopt.
0: En wie wij nu ook hebben klaarstaan is Wesley Bronkhorst met Trots op jou. En dat komt van Vivianne uit Wielsbeke. En zij doet heel veel groetjes aan haar vriend Jean-Pierre Loosveld uit Waregem.
1: Hier is onze Wesley. Trots op jou.

0: Dit is ook wel eentje die veel aangevraagd wordt, hoor, Jan.
1: Ja, Wesley Bronkhorst, trots op jou. Ja. Het is eigenlijk wel een mooie tekst, hè?
0: Ja, en eigenlijk voor iemand die meestal niet zoveel zegt of niet zo gemakkelijk iets kan zeggen, is het een heel dankbaar liedje om toch iemand mee te geven van kijk, ik sta er voor jou, je doet dat goed, je bent goed bezig en ik ben toch trots op wat dat je doet en op jou als persoon.
1: Mm-hmm.
0: En ik vind dat wel heel mooi als dat aangevraagd wordt door
1: ja,
0: iemand.
1: Dat is waar.
0: Ja.
1: Mm.
0: En ja, wij horen al iets op de achtergrond, hè, Jan?
1: Ja, is er eentje van Oliver Shanti en Friends. Santo Cristo.
0: Ja, Mikey is degene die ons laat kennismaken met dit liedje. Momenteel zit hij, denk ik, niet thuis, maar nog in het ziekenhuis.
1: Oei, oei.
0: Ja, wat natuurlijk niet zo goed is. Maar we sturen hem wel heel veel liefde van hieruit. En heel veel beterschap dat het snel allemaal terug in orde mag zijn. En dat hij terug de dingen mag doen die hij graag doet. En dat hij de moed mag vinden om zich daar... om aan op te trekken dat hij toch wel terug allemaal die leuke dingen kan gaan doen. Hè?
1: En ook, Mikey, je weet, wij als radiocollega's, wij denken aan jou, hoor. Dus iedereen van de radio denkt zeker aan jou. Dus tracht er moed en kracht uit te putten, want het komt allemaal wel weer goed.
0: En ik ga misschien ook zeggen, dit geldt niet alleen voor Mikey, hè, maar voor alle mensen die ziek zijn of die eenzaam zijn of dergelijke.
1: Oké, laten we even genieten van deze Oliver Shanti. Santo Cristo.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bittebier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door FERM georganiseerd wordt, zal de stad Tielt zo'n €2.500.000 per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvang kwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formeel klacht in bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van De Vischerie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het belooft een droge, zonnige zaterdag te worden bij 23 graden. Ook zondag krijgen we hetzelfde rustige nazomerweer. Maandag schiet het kwik de hoogte in tot 27 graden, maar stijgt ook de kans op buien.
4: Jij vraagt, wij draaien.
5: Vroegmorgen. Radio Oostwest. Bel de studio 051 48 49 50.

0: bij. Want natuurlijk, als de zaal vol zit, dan zit het vol, uiteraard.
1: Dat is een feit.
0: Plaatsen zijn beperkt. Dan gaan we naar Vleugels van de Wind.
1: Ja, Larissa en haar dochter Sterre hebben dit liedje gezongen. En dit is een verzoekje van Martien uit Zulte. Zij bedankt haar beste vriendin Ann Steenhout, omdat zij vorige week de groetjes aan haar had overgebracht. Verder vermeldt ze ook nog haar dochter Kathleen, man Danny Verstraten uit Waregem. De kindjes ook, Louise, Alex, Femke en Camille, moeder Annie Nachterhalen, verpleegster Julie van Hamme, Ronnie en Mieke uit Olsene. En blijkbaar, ik ben niet op de hoogte, maar ik denk dat ons Martin dat wel is, speelt morgen om 16:00 Zulte-Waregem tegen Kortrijk. Uh-huh. Eigenlijk is het omgekeerd, want ze moeten in Kortrijk spelen. Dus eigenlijk is het Kortrijk-Zulte-Waregem dan, als ik mij niet vergis. Uh-huh. Natuurlijk hoopt ze dat ze gaan winnen Zulte-Waregem. Ze doet ook de groetjes aan Ben uit Dendermonde, Serge uit Dentergem, Cathy de Smet uit Waregem, aan Steven en aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En wij kregen ook nog een verzoekje, eigenlijk geen verzoekje, maar wij kregen ook nog een mailtje achteraf voor Katrien, onze collega, een hele gelukkige verjaardag toe te wensen. En ze schreef er ook nog bij: het is de beste zender van de streek.
0: Dat horen we graag natuurlijk. Goed, we gaan even luisteren naar Vleugels van de Wind.
2: Laat ons weten wat jij wil horen.
3: Vroeg maar aan.
2: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Ja, nog een mooi liedje, hè?
1: Ja, ingetogen. Ik kende het eigenlijk
0: en met niet. En met dat meisje die zingt, ja, heel mooi.
1: Het is heel mooi. Ja. Dank u wel, Martin, voor dat liedje.
0: Het zou wel zijn.
1: Het is iets anders. Ik heb het nog niet gehoord. Dus,
0: we gaan een reisje maken naar de zee.
1: Gaan we naar de zee?
0: Ja, naar het Noordzeestrand.

0: was Be- een...
1: begint heel dramatisch zo.
0: Ja? Ja?
1: Ja? Vind je dat? Het begin, ja.
0: Het begin van het nummertje. Ja? Ja? Vind je dat
1: dramatisch? Ja, dat is zo precies alsof dat er, ik weet niet wat gaat gebeuren zo.
0: Ah, ja, ja. Ja. Wel, er gaat nu iets gebeuren hoor, kijk.
1: Ja.
0: Ja, ja, er gaat iets
1: ik
0: gebeuren.
1: Ik weet het al, ik heb het hier in mijn hand natuurlijk, hè.
0: Ja, ja, ja, want we gaan een nummer draaien. Ik denk dat het de primeur is in ons programma. En vraag maar aan.
1: Ja.
0: Het is een primeur dat het zoveel keer in één uitzending gevraagd is.
1: Ik
0: namelijk,
1: denk het.
0: Namelijk, het is vier...
1: Ja.
0: Klopt toch,
1: ja,
0: hè?
1: Vier
0: keer aangevraagd.
1: Ja.
0: We hebben... Ja, allez, eigenlijk moet niet... Het is heel simpel. Marco Schuitmaker en Engelbewaarder is maar liefst dus vier keer aangevraagd.
1: Ja.
0: Ja, kijk, doe maar. Begin maar.
1: Ik mag beginnen?
0: Ja, doe maar op het gemak. We hebben alle tijd.
1: Wel, we beginnen met Ronnie uit Olsene. Ja, hij is natuurlijk, zoals iedereen ondertussen al weet, een hevige Zulte-Waregem supporter.
0: Mm-hmm.
1: En hij gaat morgen bij Martien de Smet uit Zulte gaan kijken. En natuurlijk gebeurt dat met wat dranken en wat hapjes. En voor die hapjes wordt door Mieke gezorgd, blijkbaar. Hij doet ook de groetjes aan Charlene en haar man, aan de kindjes, aan Anne Steenhout uit Gent, Ben uit Dendermonde, Serge uit Dentergem, Mieke en Ronnie uit Olsene, aan Els de Smet uit Deinze, aan Steven, alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Dat was nummertje 1.
0: Oké.
1: Okay. Nummertje 2. Dat was Petra uit Tielt. En zij vroeg Marco Schuitmaker aan voor haar mama. Dan hebben we nog uit Tielt, hebben we Antoon Ninklaus. Hij doet de groetjes aan alle medewerkers en aan alle trouwe luisteraars van Oost-West. En blijkbaar moet hij maandag in Schuiverskapelle gezeten hebben met een zekere Marleen en haar man. En hij zei dat het heel gezellig was daar. Dat was nummertje 3.
0: Ja.
1: En nummertje 4, de laatste, is Frida de Schepper. En zij vroeg de plaat aan, speciaal voor de verjaardag van haar zus Rosa, die maandag jarig was. Dikke proficiat en groetjes van Frida en Roland.
0: Ja, en als ik nu zeg dat ik dat nummertje niet vind, dan gaat mij niemand geloven.
1: Niemand gaat dat geloven, niemand gaat dat geloven.
0: Jawel, hier is hij dan. Marco Schuitmaker en zijn Engelbewaarder.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Jij vraagt, wij draaien.
3: Vroegmorgen. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: Rij jij met een Maserati?
1: Nee, maar ik geloof er ook wel totaal niets van.
0: Wat?
1: Echt niets. Echte liefde is niet te koop.
0: Ja, ik denk het toch ook. Ja, ja, ja, dat is goed.
1: Ik kan me moeilijk voorstellen dat je een Maserati hebt en een huis en dit en dat en alles er is. En dat je dan met een partner zit dat je eigenlijk totaal niet graag ziet.
0: Echte liefde is te koop.
1: Ja. Ik kan mij dat niet... Ja. Ah, ja. Maar ja, misschien dat dat bij sommige mensen wel lukt. Hè. En, ja. En er zijn misschien culturen, als je uitgehuwelijkt wordt, dat je niet anders kan. En, maar dan nog,
0: dat
1: gevoel
0: zegt,
1: kan toch niet...
0: Weet je waarom? Ja. Weet je waarom dat ik blij ben? Ik heb geen Maserati.
1: Dus, ja, daarmee. En ook geen huis op Bali.
0: Nog niet, nog net niet.
1: Nog net niet.
0: Ja, we hebben daarnet Engel Bewaarder gehoord van... Marco Schuitmaker, hè? Ja, maar ja, je weet wel, hij heeft de monster gehaald bij Mieke, hè?
2: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
0: Nee, dat komt vandaar, hè?
1: Mm-hmm.
0: Van in 76 al. En, we gaan nu Mieke draaien, maar niet met engelbewaarder. Maar Mieke heeft ook nog een heel mooi nummer gedraaid, het 74. Een kind zonder moeder. En dat is een liedje die aangevraagd is, dacht ik, hè?
1: Dit is aangevraagd door Bruno uit Wilsbeke. En dat is voor zijn vrouw Anne, voor Ronnie, voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West, voor Frankie de Smul en kinderen, voor Tatanka, voor Steven. En ze wensen ook, of hij wenst ook nog, maar ik denk Anne ook wel hoor, een dikke proficiat aan Jo en zijn vrouwtje voor hun huwelijksverjaardag.
0: Ah, dat is mooi, dat is mooi. Wel, een kind zonder moeder, een prachtig lied van Mieke.
3: Radio Oost-West.
4: 24 uur per dag zijn we bij jou.
3: Gewoon gezellig.

0: Ja, mooi toch, Mika?
1: Ja, heel mooi.
0: Kind, heel mooi ingetogen.
1: Kind zonder moeder. Van Mieke uit 74, al een 52 jaar geleden. De tijd gaat heel snel.
0: Ja, we gaan, jammer genoeg.
1: We gaan zo een dakje boven ons hoofd maken en dan terug armen maar, open.
0: We hebben al een huis gehad. We gaan naar huis, we komen naar huis. We hebben al het huis in Bali gehad.
1: Maar geen hutje.
0: We hebben nog geen hutje gehad.
1: Een hutje van Babette, bijvoorbeeld.
0: En dat hebben we nu dus wel van Louis Flion, ja, natuurlijk. Ja. En dat is een verzoekje dat komt van Ivan en Christine uit Wingen. Hè. En zij wensen Christine Buik uit de reisleden een heel spoedig herstel toe. En ik moest eigenlijk wel lachen, want dit is nu wel een quote, en ik quote echt wel Ivan, ik heb ze nog nooit niet gehoord. Oren niet laten hangen, dat is voor een jachthond.
1: Ja?
0: Ja. Dus ik snap hem, maar ik heb hem nog nooit niet gehoord. Dus bij deze hebben we ook weer iets bijgeleerd van Ivan. Dus een heel spoedig herstel en heel veel beterschap toegewenst aan Christine uit Raasleden.
1: En nu maken we het hutje van Babette.
2: Jij vraagt, wij draaien.
3: Vroegmorgen. Radio Oostwest. Bel de studio 051 48 99.

0: Voilà, tot de laatste noot. Deze Gypsy Kings en Bamboleo. Uit een mooi jaar, zeker 87.
1: Fantastisch jaar.
0: Oké. Erik Vlanders, en die komt, maar hij komt morgen niet naar de studio.
1: Een telefonisch interview dat onze eigen Geert van de Zanden morgen met hem gaat doen. En dat heeft alles te maken met zijn nieuwe single, een duet met Hugo Segal.
0: Ja, een vriend voor het leven. Maar we gaan dat nu niet draaien. Daarvoor moet je morgen luisteren naar Mediamix met de collega Geert van de Zanden. En die zit tussen 12 en is het 1 of 2?
1: Het zal 1 zijn. Morgen.
0: Morgen zitten we met een live uitzending in de Poolbar.
1: Daar zitten we
0: met een live uitzending. Dat is morgen tussen 1 en...
1: Ik dacht 1 en 5.
0: 1 en 5.
1: Oh, zo slecht. Het is omdat wij niet aanwezig zijn, denk ik dat het zo moeizaam gaat. We gaan nog een keer even nakijken voor het exacte uur. Maar sowieso om 1 uur start het daar. Ja.
0: Vorige week stond op nummer 1 in de Mediamix top 20 Meteor met de nooduitgang. En Aaron Blommaert die werd van de eerste naar de tweede plaats gestoten met... Tranen van hout, dat was zijn nummer. Maar wat er morgen op één staat, dat zien we wel. Maar er komt een interview met Erik Vlanders.
1: En het is sowieso maar 1 uurtje Geert van de Zanden.
0: Ja. Wel, we hebben een duetje gekozen met Erik Vlanders en Margriet Hermans. Nu weet ik dat liefde een doord is.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Jij vraagt, wij draaien.
2: Vrochmoron. Radio Oostwest.
3: Bel de studio 051 48 49 50.

0: Ja, dat was Tony Christie. Is This the Way to Amarillo? Ja, dat werd later nog gecoverd, hè? Weet je door wie?
1: Daarom. Oké. Okay. Ja, ik zag hier dus al iets op mijn scherm verschijnen. Ja. En ik dacht van, waarom... maar nu...
0: Je moet even luisteren. Te voet naar Scherpenheuvel, hè? Van de Marlits. Ja. Ja, dat is de versie in de jaren 80 dan. En op die tonen gaan we naar het volgende verzoekje, dacht ik. Hè? Vertel maar. Iemand bedankt voor de muziek, denk ik.
1: Ja, nee.
0: Thank you for the music.
1: Ja, het is thank you for the music, maar het is geen... Ja, het is ook een bedanking voor de muziek. Maar het is vooral een bedanking voor alle mensen. En heel aandachtige luisteraars gaan dan zowel vorige week als deze week al gehoord hebben. Rosa de Schepper was jarig. En het is zij die ons daar juist gebeld heeft met de vraag om een verzoekje, namelijk thank you for the music van ABBA, als bedanking voor al die mensen die deze week en vorige week speciaal voor haar een plaatje hebben aangevraagd bij ons. Dus ja, het is een beetje inderdaad bedankt voor de muziek, maar vooral in de eerste plaats een dankjewel aan al de mensen die aan haar gedacht hebben.
0: Thank you for the music. Hier is ABBA.
2: Radio Oost-West.
3: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.
2: Dit is Radio Oost-West.
4: I'm nothing special. In fact,

0: Thank you for the music.
1: Ja.
0: Ja, en vorige week heeft er iemand gehoord op de radio dat jij niet kan stilzitten op een bepaald nummertje, zelfs op feesten. Want, Just in the Wild en Cheerio. Dus een anoniem verzoekje is om deze nog eens te draaien.
1: Ja, maar wacht, mag ik eerst nog één even iets zeggen?
0: Vertel maar.
1: Wel, morgen start Studio Oost-West terug. En dat gaat, het nieuwe seizoen gaat van start met Jo. En dan nadien hebben we, als ik het goed voor heb, gaan we dan ook nog Geert van de Zanden hebben morgen. Voor 1 uurtje en van 1 tot 5 zit onze mobiele studio live op de poolbar in de poolbar, aan de poolbar. Dus vanaf morgen gaan we terug alle informatie te weten komen van onze regio.
0: Dat is van 10 tot 12, Studio Oost-West?
1: Ja.
0: Voilà. En nu zingen?

0: Gepakt in snelheid.
1: Gepakt in snelheid.
0: Ik was juist op tijd. Ja, maar dat komt ervan.
1: En dit is wat mijn mama zei.
0: Dat is een duidelijk voorbeeld dat effectief venten geen twee dingen tezamen kunnen doen. En babbelen en opletten naar zingen.
1: Dit is wat mijn mama zei. Staat klaar.
0: Ja, die staat inderdaad klaar voor Anne uit Gent. En zij wenst Martin uit Zulte proficiat met haar 1 jaar en 8 maanden gestopt. Maar zij is al 16 jaar gestopt.
1: Met dus roken.
0: Met roken.
1: Het is wel belangrijk dat erbij zet, hè.
0: Ja, als het over roken gaat, dan gaat het daarover.
1: Ja. Goed, we gaan meteen afscheid nemen. Bedankt voor het luisteren. Dit was Vraag maar aan. En volgende week, ik weet niet wie er volgende week zit.
0: Ik weet het eigenlijk ook niet.
1: We zullen zien.
0: Het is een verrassing voor de mensen.
1: Het is een verrassing.
0: Het is een verrassing.
1: Fijne zaterdag. En geniet straks van Zizo Zaterdag met Maarten. Bye bye.
0: Dadaa.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 1 uur.
3: Nieuws. Amerikaans president Donald Trump heeft aangegeven dat zijn gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou en Kiev trekken met een plan om de oorlog te beëindigen. We hebben hen gestuurd om te zien of we de zaken vooruit kunnen helpen. Er is een goede kans dat we erin slagen, zegt Trump. Volgens het Amerikaans online medium Axios trekken Witkoff en Kushner dus naar Moskou om daar dan straks een onderhoud te hebben met de Russische president Poetin. En morgen trekken ze naar Kiev voor een ontmoeting met Zelensky. Trump verduidelijkte niet of het nieuwe plan ook het afstaan van Oekraïns grondgebied omvat, zoals hij eerder heeft gezegd. Maar we hebben dit keer een idee voor vrede, aldus Trump. Het zou kunnen dat het lukt. De verijdelde droneaanval op de luchthaven van Leipzig was een regelrechte aanval, eerder dan een hybride dreiging, zegt minister van Binnenlandse Zaken Quentin in de afspraak op vrijdag. We bevinden ons in een soort van oorlog, zegt hij, al zijn er volgens hem geen concrete aanwijzingen voor een gelijkaardige aanval in ons land. Maar we moeten wel opletten. Denemarken, Griekenland, Oostenrijk, Duitsland en Nederland willen tegen begin volgend jaar een akkoord met een land buiten de Europese Unie sluiten om er uitgeprocedeerde asielzoekers heen te sturen. CD&V wil dat ons land zich daarbij aansluit, maar binnen de federale regering is er weer oneenigheid over de hubs. Zoals steeds gaat het niet vooruit. In Duitsland zijn er door de vergrijzing de komende jaren meer dan 20.000 mensen extra nodig in de zorg. Veel ziekenhuizen zoeken daarom ook personeel in het buitenland, maar extreemrechtse AfD wil het aantal arbeidsmigranten tot een absoluut minimum. In de oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt kan die partij een absolute meerderheid halen bij de regionale verkiezingen. Een vooruitzicht op minder personeel baart ziekenhuizen zorgen en dus zijn de ziekenhuizen erg ongerust. Droog en zonnig, 23 graden. Zondag hetzelfde weer bij opnieuw 3 à 24 graden. Maandag wisselvallig, de maxima zitten dan rond 27 graden.
4: Radio Oost-West.
5: Ziezo Zaterdag.
6: Hele goeiemiddag en welkom in deze nieuwe aflevering van Ziezo Zaterdag.

The Monkees en I'm a Believer and Believe It or Not. Het is alweer weekend en op zaterdagnamiddag betekent dat Ziezo zaterdag tussen 1 en 3 hier bij Radio Oost-West met allerlei berichtjes uit de showbizwereld van afgelopen week. En daar zitten onder andere berichtjes tussen vandaag over Koen Wouters en Joost Klein. Ook eentje over Ariana Grande, over Sandra Kim. Ze viert haar 40ste verjaardag. 40ste verjaardag van haar carrière wel te verstaan. Ook hebben we het over Cher en over Céline Dion. En uiteraard ook heel wat gezellige muziek. Zometeen van Bruno Mars. Maar nu terug naar 1985 op je radio met Dire Straits en deze Walk of Life.

Mars en On My Soul in Ziezo zaterdag vandaag op deze 5e september tussen 1 en 3 op Radio Oost-West. En begin dit jaar liep het stevig fout tussen Koen Wouters en Joost Klein en dat tijdens de opnames van The Voice van Vlaanderen. Ik vertel er zo meteen nog net iets meer over, want een journalist van het Nederlandse Algemene Dagblad vroeg Koen Wouters wat zich daar precies heeft afgespeeld. Dus dat is voor zo meteen. Dit is alvast Clouseau uit 1997, deze Dat ze de mooiste is. Look

Clouseau en dat ze de mooiste is. En begin dit jaar liep het dus stevig fout tussen Koen Wouters en Joost Klein tijdens de opnames van The Voice van Vlaanderen. Een journalist van het Nederlandse Algemene Dagblad vroeg onlangs aan het VTM gezegd wat er zich toen eigenlijk heeft afgespeeld. Het incident dateert van februari, toen de opnames van The Cross Battles plaatsvonden. Tijdens de voorlaatste battle liep het mis tussen Koen en Joost Klein en lagen de opnames ook enkele uren stil. Er ontstond een woordenwisseling die iets te heftig werd voor het programma, maar Koen die weigert daar verder op in te gaan. Er komen dus geen andere details meer. Hij zegt ook dat alles vergeten en vergeven is. Het is dus weer allemaal pijs en vrede tussen de twee. Dit is nu Fleetwood Mac hier op zaterdagmiddag op Radio Oost-West. Everywhere.

Fleetwood Mac en Everywhere uit 1988. Zometeen heb ik het over Ariana Grande, want de geruchtenmolen die draait al eventjes op volle toeren, maar ze zou weer samen zijn met Ricky Alvarez.

Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.

No Tears Left to Cry. Ariana Grande was dat nog eens. En die tranen die zijn dus helemaal niet meer nodig. Want tijdens het laatste concert van haar Eternal Sunshine tournee sprak Ariana Grande klare taal. Ze is opnieuw samen met Ricky Alvarez, de danser met wie ze in 2015 al een relatie had. De Amerikaanse roddelbladen schreven het deze zomer al op basis van anonieme bronnen uit de dichte omgeving van de popster. Maar dinsdagavond sprak ze het dus in Londen luidop uit. Het is vreselijk om uit te spreken dat zij en Wicked-acteur Ethan Slater eerder dit jaar uit elkaar gingen. Is ze dus weer samen met haar oude liefde Ricky Alvarez. Hoeft ze helemaal niet meer te wenen daarvoor. Redbox nu op je radio en For America.

Redbox en For America. En in Parijs gaat maar één naam over de lippen. Dat is die van Céline Dion. Je hoort ze hier zo meteen in Zizo Zaterdag op Radio Oost-West met Pour que tu m'aimes encore. Dat is haar Franstalige hit uit 1995. Maar eerst nog deze van De Mens en tekst.

In Parijs gaat maar één naam over de lippen. Het is die van Céline Dion, van het politiekorps tot haar peperdure hotel. Alles en iedereen staat nu al in het teken van de comeback van het jaar. Tussen 12 september en 17 oktober treedt Dion namelijk 16 keer op in de Plenitude Arena, vroeger bekend als La Défense, voor 30.000 man per avond. En in mei keert ze nog eens terug voor nog eens 10 extra shows, die Céline Dion daar in Parijs. Het is meteen goed voor de grootste concertreeks ooit in de Franse hoofdstad. Dinsdag hield ze trouwens nog geëmotioneerd halt om samen met de meute aan haar hotel nabij de Arc de Triomphe het veelzeggende Pour que tu m'aimes encore nog eens te zingen. Haar Franstalige hit dus uit 1995. Het is spannend afwachten of het ook effectief zal lukken, hè? Céline Dion daar optreden in Parijs halfweg september. Zometeen hoor je hier bij Radio Oost-West In Excess, maar nu terug naar 1981 met deze van Marcia Hines en Yola Love still brings me to my knees.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Maarten Huvaren.
3: Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: Ziezo Zaterdag.

uit 1987. Een bijzonder jaar. NXS was dat met Never Tear Us Apart. En ook een bijzonder jaar is dit jaar voor Sandra Kim, want ze viert de 40ste verjaardag van haar carrière. En dat gaat ze doen met een tournee door Wallonië. Ik draai haar zo meteen met misschien wel wat onbekende plaat. Tokyo Boy uit 1986. Maar eerst nog even Maxime nu en Babette. En deze hoe dan ook.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
3: Ziezo Zaterdag.

Sandra Kim en Tokyo Boy uit 1986 en ze viert de 40ste verjaardag van haar carrière met een tournee door Wallonië. Samen met haar band geeft ze 4 concerten waarin ze nummers brengt die haar loopbaan hebben gekenmerkt. Tussen tijdloze klassiekers, nooit eerder gehoorde versies en intieme momenten zal ook de vrouw achter de stem zich op het podium onthullen, zo klinkt het. De carrière van Sandra Kim die begon op 3 mei 1986 toen ze als 13-jarige ons land vertegenwoordigde op het Songfestival in Noorwegen en die editie won. Ze werd zo de jongste winnares van de wedstrijd ooit en tot nu toe ook de enige voor ons land. Sandra Kim was dat nog eens dus met Tokyo Boy uit 1986. We blijven in de jaren 80 nu met Starship.

Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now uit 1987. En inderdaad, want meteen na twee uur krijg je al een tweede portie Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West. Het eerste uurtje zit erop, maar na het nieuws van twee uur ben ik er heel graag weer bij voor dat tweede deeltje. Nu nog Herman's Hermits tot aan de klok van twee met deze No Milk Today. Tot zo. No milk.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van Industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bittebier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door Ferm georganiseerd wordt, zal de stad Tielt zo'n 2.500.000 euro per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvangkwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formeel klacht in bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van de Vischerie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag en vanavond wat zon en wolken. Het blijft voorlopig droog, 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, 25 graden. Maandag hetzelfde weer, een graad of 28. Maar daarna wordt het wisselvallig en frisser.

0: hele goede middag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor en nooduitgang, daarmee bijten we de spits af van dit tweede uurtje Ziezo Zaterdag op deze 5e september. En in dit tweede uurtje heb ik nog berichtjes voor je meegebracht uit de showbizwereld. Onder andere over Cher, ook over Lionel Richie. Er zit ook nog eentje in over Niels de Stadsbader. En we vieren ook de verjaardag van Freddie Mercury vandaag. Uiteraard ook heel wat gezellige muziek straks van The Bangles. Nu eerst van Boney M. en Rasputin uit 1978. Welkom in Ziezo Zaterdag, nog tot 3 uur hier op Radio Oost-West.

Cher en Strong Enough was dat met daarvoor nog Boney M. en Rasputin op je radio. En Cher en haar schoondochter, Mary Angela King, zijn in een bittere rechtsstrijd verwikkeld. De zangeres wil te allen prijzen vermijden dat King de bewindvoerder wordt van haar zoon, Laia Blue Ullman, die al jarenlang kampt met een zware drugsverslaving. De jongste zoon van de Believe zangeres en rocklegende Greg Ullman kampt namelijk al jaren met een zware drugsverslaving. En door zijn vertroebelde mentale gezondheid is hij volgens Cher niet langer in staat om zijn eigen financiën te beheren. Een verhaaltje dat ongetwijfeld nog vervolgd wordt. Straks hoor je Elvin Stardust hier bij Radio Oost-West, maar nu eerst The Bangles en deze Manic Monday.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs-Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs-Vijve. 056 60 21 79.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 17 77 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 17 77 20.
3: De zon straalt uit je radio.

Friday, tomorrow. Berry met Yesterday, Today and Tomorrow. En daarvoor nog Alvin Stardust en Pretend uit 1981. Zometeen heb ik het over Lionel Richie, want met de gezondheid van de beroemde zanger gaat het echt wel niet zo heel erg goed. Ik vertel hier zometeen meer over. Lionel Richie komt er trouwens aan straks met All Night Long. Maar eerst nog deze van The Levelers nu en What a Beautiful Day. What a

Lionel Richie en All Night Long was dat. En de gezondheid van de beroemde zanger die lijkt de laatste maanden eerder broos. En ook afgelopen zaterdag ging het weer mis tijdens een show in Forest Park in St. Louis. In de Amerikaanse staat Missouri werd Lionel Richie tijdens het zingen van All Night Long onwel en moest hij van het podium stappen. Na de show werd hij uit voorzorg naar een lokaal ziekenhuis gebracht, maar intussen is hij weer uit het ziekenhuis ontslagen. Wat er precies aan de hand is, dat is helemaal niet duidelijk, maar het management zegt alvast dat fans zich geen zorgen hoeven te maken. En nu Simon Garfunkel met Mrs. Robinson.

Ed Sheeran en Sapphire was dat daarvoor nog. Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. En vandaag zou het de verjaardag zijn van Freddie Mercury, zanger van Queen. Hij zou vandaag 80 geworden zijn, maar overleed al in 1991. Dit is hem nog eens met Queen en Crazy Little Thing, Cold Love.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven, 056 60 21 79.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Dit is Radio Oost-West.

heerlijke muziek hier op zaterdagnamiddag op Radio Oost-West van Olivia Dean. En So Easy to Fall in Love, ze heeft daar helemaal gelijk mee. Niels de Stadsbader, die is bezig met een nieuwe plaat. Hij gaat die uitbrengen in oktober en er is nu ook een definitieve datum bekendgemaakt. Vertel je er zometeen meer over. Dit is hem alvast nog eens met mij.

0: Met me mee naar boven.
1: Niels de Stadsbader en mee naar boven. En dat hij in oktober een nieuwe plaat zou uitbrengen, dat had hij al bekendgemaakt. Maar nu heeft die plaat ook een titel en release datum gekregen. Namelijk 2 oktober. De plaat, de Stadsbaders vijfde intussen, moet een ode worden aan de onverwachte wendingen die het leven soms neemt. Zo zegt hij, elke zin die ik schreef vertrok vanuit mijn hart en nooit vanuit mijn hoofd. Het wordt dus best wel wat emotie dus op die plaat. Op 11 september lost hij alvast een tweede nummer uit dat album. Later dit najaar trekt hij ook met de nieuwe songs naar de theaters. En nu Lou Rawls en See You When I Get There.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me to no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for.

See You When I Get There was dat van Lou Rawls uit 1986. En zo kom ik aan het einde van deze aflevering van Ziezo Zaterdag. Vandaag op deze 5e september. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe Ziezo Zaterdag. Blijf intussen luisteren naar Radio Oost-West en maak er een heel mooi weekend van en een fantastische week van. En dan heel graag natuurlijk tot volgende week. Dag.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 3 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Een honderdtal gemaskerde betogers blokkeren de haven in het dorp van Dover in Engeland. Mensen geraken amper in of uit en er staan lange files. De betogers verzamelen daar vanochtend en protesteren tegen illegale migratie via het kanaal. De politie probeert met hen te praten. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. 10 dagen na de zware overstromingen en modderstromen in Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. In een huis vonden ze vrouw van 64. Ze was bewusteloos en ligt in het ziekenhuis. Eerder haalde de hulpdiensten een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek waar ze gisteren ook al 2 Nepalezen levend naar boven haalden. In totaal vielen er in Nepal en Tibet wel al bijna 1400 doden. Duizenden mensen blijven vermist. Wereldkampioen Tadej Pogačar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. En ook het EK in de Ronde van Lombardije moet hij noodgedwongen missen. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogačar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt verder thuis. Pogačar heeft wel zijn contract bij UAE verlengd tot eind 2032, vernemen we. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, droog bij 21 graden, morgen wisselend bewolkt 25 graden. Ook maandag wordt het nog zonnig en warm, maar vanaf dinsdag opnieuw herfstweer.
4: Radio Oost-West.
5: De driekleur, helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

Een hele fijne zaterdagnamiddag. Welkom bij De Driekleur hier op Radio Oost-West. Een uurtje met allemaal muziek van eigen bodem. En wat hadden we een feestje vandaag om mee te starten. Want we begonnen met Tu Fabiola en Loredana. She's After My Piano. En we gaan verder met K3. Hier zijn ze nog eens met een grote hit van de eerste grote wissel die gebeurde. Mama C.

Gorky hoort je hier bij Radio Oost-West in de driekleur met oude reus liever. Straks Reggie samen met Maxime en Getaway uit Liefde voor Muziek van 2 jaar geleden. Maar eerst Salem Segers, welkom in mijn hart.

Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

Zijn Nicoleke er niet meer is, moet Hugo het alleen doen. Onder de naam Hugo Sigal was dit Levenskracht. Straks mag je de beentjes losgooien met Laïs en Smitje na Laura Tesoro. In 2016, alweer 10 jaar geleden, nam ze deel aan het Belgische, of was ze de Belgische inzending liever voor het Eurovisie Songfestival met deze What's the Pressure?

Met de zomervakantie en de vele reizen nog vers in het geheugen was dit Kate Ryan met Voyage, Voyage. En daarvoor hoorde je Carrie Hagger, Zomerlicht. We gaan verder met Hooverphonic, de tijd van Gijke Arnaert nog met deze The World Is Mine.

0: NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

Wat mij betreft zou je nog veel bekender mogen zijn met zijn prachtige stem, deze Yannick Bovy. Samen met Slongs was dat The Richest Man on the Planet. Straks luisteren naar Pop in Wonderland met Beautiful People na Mama's Jasje. Ja, als je een glaasje te veel op hebt, dan kan dit al wel eens gebeuren. Allemaal beestjes.

Wim Soutarel zit met zonder woorden, maar met woorden neem ik nu afscheid van jullie. Dit was het uurtje Driekleur alweer voor deze week. Heel graag tot de volgende week voor een nieuwe fijne lijst. We hebben nog de radio's voor jullie. I'm into folk.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bittebier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door Ferm georganiseerd wordt, zal de stad Tielt zo'n 2.500.000 euro per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvangkwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formeel klacht in bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van de Vischerie. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanmiddag en vanavond zon en wolken, blijft droog 21 graden. Morgen afwisselend bewolkt 25 graden. Maandag hetzelfde weer 28 graden, maar daarna wordt het wisselvallig en frisser.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen, hè?
6: Is dit Radio Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioost.be.

0: ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oostwest.
4: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Ik luister regionaal.
4: Op elk moment.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 5 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws. In Sint-Joep in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt op de Balkensfeesten. Het gaat om 3 meisjes, 2 van 8 en 1 van 7 jaar oud. Het gebeurde tijdens een act op het podium, zegt de burgemeester. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het onderzoek loopt. Het podium is intussen vrijgegeven en het evenement kan gewoon verder. Het zou om een ongeluk hebben gegaan. Russisch president zegt dat hij akkoord is met een tijdelijk staakt het vuren in de oorlog met Oekraïne voor 3 dagen. Dat heeft Poetin verklaard in het kader van de vredesgesprekken met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou aangekomen om er te praten over een Amerikaans voorstel voor een eind aan de oorlog. Het staakt het vuren gaat vanaf middernacht in. Eerder kondigde Oekraïns president Zelensky ook al aan dat ze Rusland niet gaan aanvallen tijdens het Amerikaanse bezoek. De supporters van voetbalclub Antwerp zijn vanavond dan toch welkom in het stadion van Standaard. De burgemeester van Luik verbood dat gisteren omdat er volgens hem te weinig agenten zijn voor de veiligheid. Maar er kwam veel kritiek op, waarop de Antwerp-fans dreigden om toch naar Luik te gaan en daar het centrum van de stad te blokkeren. Nu besliste de burgemeester dat ze toch maar het stadion in mogen. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt, 25 graden. Maandag hetzelfde weer tot 28 graden, maar daarna wordt het wisselvalliger en frisser.
4: Radio Oost-West.
2: Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maken afspraken Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 3.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bittebier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door Ferm georganiseerd wordt, zal de stad Tielt zo'n 2.500.000 euro per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvang kwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formeel klacht in bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van de Vischerie. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanavond en vannacht droog en helder, minima 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer. De temperaturen zitten dan rond 21 graden, maar het wordt wel wat herfstachtiger.
3: De avond van Oost-West.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
2: I give you ice cream cones and telephones and surfboards.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: Nieuws. De Gentse studentenvereniging Vlaams Economische Kring is voor 4 weken geschorst omdat ze tijdens een doop de regels van het doopdecreet overtraden. Schachten moesten spaghetti-ingrediënten eten, waaronder rauw vlees, en daarna weer uitbraken. De koepel van studentenvereniging aan de UGent kondigt strengere maatregelen aan en werkt een volledig vernieuwd doopdecreet tegen volgend academiejaar uit. 1 op 3 jeugdvoetbalclubs in Vlaanderen moet werken met de wachtlijst, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Hoewel de interesse bij kids blijft stijgen, kunnen de clubs de enorme vraag niet meer aan. Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent lopen de wachtlijsten hoog op. De balans na de zware schipbreuk voor de kust van Cyprus blijft oplopen. Er zijn intussen 13 lichamen geborgen en er worden nog 15 opvarenden vermist. De ferry liep vorige zondag averij op door een scheur in de boeg. De kapitein, de voltallige bemanning en de directeur van de rederij zitten intussen in de cel op verdenking van onopzettelijke doodslag. In de Formule 1 hebben we een grote verrassing op de starting grid voor de Grand Prix van Italië. De Franse coureur Pierre Gasly heeft verrassend de pole position veroverd. Hij was tijdens de kwalificaties nipt de snelste en houdt zo George Russell en Oscar Piastri achter zich. Vanavond en vannacht helder en droog bij 15 graden als minima. Morgen een zonnige, warme zondag met 25 graden. Maandag wisselen zonnewolken elkaar af met kans op enkele buien bij 26 graden. Dinsdag koelt het weer af tot 21 graden bij een wisselvallig weerbeeld.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies.

0: advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: NV van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioost.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 8 uur.
3: Radio Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bittebier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door Ferm georganiseerd wordt, zal de stad Tielt zo'n €2.500.000 per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvangkwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formeel klacht in bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van de Vischerie. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, weerbericht. Vanavond en vannacht helder en droog bij 15 graden als minima. Morgen een zonnige, warme zondag met 25 graden. Maandag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op enkele buien bij 26 graden. Dinsdag koelt het weer af tot 21 graden bij een wisselvallig weerbeeld.
6: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5, 056 60 21 79.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be. Dit is Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Op dit moment zitten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner samen met Russisch president Poetin, meldt het Kremlin. Kushner en Witkoff kwamen vanmiddag aan in Moskou om er te praten over een Amerikaans voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Russisch president Poetin beschrijft de situatie in een video als moeilijk, maar zegt ook dat hij er iets wil aan veranderen. Morgen reizen de Amerikaanse gezanten naar Kiev in Oekraïne. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen en vernietigd. Het gaat om 1 schip in de Persische Golf en 2 in de Golf van Oman, meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger ging het om een reactie op een Iraanse raketaanval op 2 Amerikaanse oorlogsschepen eerder vandaag. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er gewonden zijn gevallen. Sport. In het voetbal heeft Union de topper in en tegen Charleroi gewonnen met 2-3. Union kwam nogthans 2 keer op achterstand, maar maakte die telkens goed. Camille van der Perre scoorde het winnende doelpunt kort na de rust. In de stand wordt Union alleen leider met 13 op 15. Charleroi staat gedeeld tweede samen met Club Brugge en AA Gent. Radio Vanaf de vannacht droog en helder, minima 15 graden. Morgen zonnig en overal droog, 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij 21 graden.
3: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bietenbier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door FERM georganiseerd wordt, zal de stad Tielt zo'n 2.500.000 euro per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvang kwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formeel klacht in bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van de Vischerie. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanaf de vannacht droog en helder, minimaal 15 graden. Morgen zonnig en overal droog, 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij 21 graden.
1: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: nieuws. Iran dreigt met harde tegenaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding een zware Amerikaanse operatie van gisteren, waarbij 3 Iraanse olietankers volledig zijn vernietigd. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het incident past in een reeks gewelddadige escalaties in de regio. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven onschadelijk gemaakt in de buurt van 2 elektriciteitsstations alweer. Volgens experts wilden de daders kortsluitingen veroorzaken om het stroomnet zwaar te beschadigen. De politie voert momenteel een massale klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Die wordt verdacht van de reeks sabotageacties deze week. Bij de hoofdstad Athene in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een jaarlijkse vliegshow. De 2 piloten kwamen om, zo meldt de Griekse openbare omroep. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer en explodeerde onmiddellijk. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Union is de nieuwe koploper in de nationale voetbalcompetitie na een 2-3 overwinning in de topper tegen Charleroi. Charleroi zakt hierdoor naar een gedeelde tweede plaats. KV Mechelen beleefde dan weer een absolute afgang in eigen huis. Ze gingen met 0-4 onderuit tegen Westerlo. Een zwaar aangeslagen Mechelen-coach Fred van der Bieste was achteraf toch wel zeer verbouwereerd. Westerlo klimt door de zege naar de 12e plek, terwijl Mechelen wegzakt naar een gedeelde 14e plaats. Op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft Ewout Vromant een bronzen medaille gepakt in de tijdrit. Erg knap. Onze landgenoot moest enkel 2 Franse renners voor laten gaan die goud en zilver pakten. Voor Vromant is het de 11e WK-medaille uit zijn carrière. Belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oldwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bittebier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door FERM georganiseerd wordt, zal de stad Tielt zo'n €2.500.000 per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvangkwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formeel klacht in bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van de Vischerie. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Belooft een zonnige dag te worden waarbij droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallig weer aan bij een koele 21 graden dan.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Iran dreigt met harde tegenaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding een zware Amerikaanse operatie van gisteren, waarbij 3 Iraanse olietankers volledig zijn vernietigd. Het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gevallen. Het incident past in een reeks gewelddadige escalaties in de regio. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven onschadelijk gemaakt in de buurt van 2 elektriciteitsstations alweer. Volgens experts wilden de daders kortsluitingen veroorzaken om het stroomnet zwaar te beschadigen. De politie voert momenteel een massale klopjacht uit op een 48-jarige klimaatactivist. Die wordt verdacht van de reeks sabotageacties deze week. Bij de hoofdstad Athene in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een jaarlijkse vliegshow. De 2 piloten kwamen om, zo meldt de Griekse openbare omroep. Het toestel stortte vlak na het opstijgen neer en explodeerde onmiddellijk. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Union is de nieuwe koploper in de nationale voetbalcompetitie na een 2-3 overwinning in de topper tegen Charleroi. Charleroi zakt hierdoor naar een gedeelde tweede plaats. KV Mechelen beleefde dan weer een absolute afgang in eigen huis. Ze gingen met 0-4 onderuit tegen Westerlo. Een zwaar aangeslagen Mechelen-coach Fred van der Biesten was achteraf toch wel zeer verbouwereerd. Westerlo klimt door de zege naar de 12e plek, terwijl Mechelen wegzakt naar een gedeelde 14e plaats. Op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft Ewout Vroomaand een bronzen medaille gepakt in de tijdrit. Erg knap. Onze landgenoot moest enkel 2 Franse renners voor laten gaan die goud en zilver pakten. Voor Vroomaand is het de 11e WK-medaille uit zijn carrière. Radio belooft een zonnige dag te worden waarbij het droog blijft, 25 graden. Maandag afwisselend zon en buien, maar het kwik stijgt wel tot 26 graden. Dinsdag houdt het wisselvallige weer aan bij een koele 21 graden dan.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte vrijdag uit naar de Kasteelstraat in Tielt. Daar was een explosie gemeld. De realiteit was gelukkig minder erg. Iets voor 2:30 liep bij de noodcentrale de melding binnen. Toen blussers van de posten Tielt en Pittem ter plaatse kwamen, merkten ze dat het voet- en fietspad bezaaid lag met stukjes glas. Die bleken afkomstig van een raam op de eerste verdieping. Het raam bleek niet afgesloten en is allicht dichtgeslagen tijdens een flinke windstoot. Oppositieraadslid Katrien Seys kaartte donderdag op de gemeenteraad in Tielt de gebrekkige zichtbaarheid aan van de nieuwe verkeerslichten langs de Ruiseleedse Steenweg ter hoogte van de uitbreiding van industriezone Noord. Bestuurders die vanuit Tielt richting Aalter rijden en als eerste voertuig wachten, moeten recht omhoog kijken om het licht te kunnen zien. Wat voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen nog moeilijker is, zo klinkt het. Aangezien het om een gewestweg gaat, vallen die lichten onder de bevoegdheid van het agentschap Wegen en Verkeer. Al had mobiliteitsschepen Bittebier goed nieuws, men is zich bewust van het probleem en het zal worden opgelost. De buitenschoolse opvang in de scholen en Tanneke, die vanaf 2027 door Ferm georganiseerd wordt, zal de stad Tielt zo'n 2.500.000 euro per jaar kosten. Dat bleek op de eerste gemeenteraad na het zomerverlof. Opnieuw beroerde de kinderopvang kwestie de raad, die overigens ook opnieuw werd bijgewoond door een delegatie bezorgde ouders. Tijdens de gemeenteraad nam het gemeentebestuur van Oost-Rozebeke kennis van een toezichtsbeslissing van de plaatsvervangend gouverneur. Die boog zich over een klacht tegen de meerjarenplanaanpassing, specifiek gericht tegen investeringen in een lokaal paviljoen. Volgens schepen Olivier de Marais blijkt het hele dossier echter te berusten op een simpel misverstand. Een inwoner diende formeel klacht in bij de gouverneur tegen het raadsbesluit van 4 juni over de aanpassing van het meerjarenplan. De klager protesteerde tegen het gemeentelijke budget dat werd vrijgemaakt voor de renovatie van een dak. Volgens de klager zou de volksdansvereniging namelijk zelf moeten instaan voor de herstellingswerken aan hun paviljoen. De klager verwisselt simpelweg twee verschillende locaties. De volksdansgroep maakt inderdaad gebruik van het paviljoen in het domein De Groene Long, waar specifieke afspraken voor gelden. De investering die de gemeente plant en die in het meerjarenplan staan, betreft echter het dak van het paviljoen van de Vischerie.